0: geen andere mensen in dat vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopige akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropend worden en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend en vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Nog droog en koelt niet veel af vannacht. De temperatuur rond 18 graden. Voor de nacht dus. Morgen opnieuw veel zon. 31 tot 32 graden. Vrijdag nog warmer. 34 tot 35 graden. Ook in het weekend tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Maar de kans op onweer wordt erg groot tegen de avond.
1: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Men stelt nu voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboedare is overleden, dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in dat vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopig akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropend worden en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend en vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Nog droog en koelt niet veel af vannacht. De temperatuur rond 18 graden voor de nacht dus. Morgen opnieuw veel zon, 31 tot 32 graden. Vrijdag nog warmer, 34 tot 35 graden. Ook in het weekend tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Maar de kans op onweer wordt erg groot tegen de avond.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Men stelt nu voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelare is overleden. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Maar daar is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in dat vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopig akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropend worden en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend en vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Nog droog en koelt niet veel af vannacht. De temperatuur rond 18 graden. Voor de nacht dus. Morgen opnieuw veel zon. 31 tot 32 graden. Vrijdag nog warmer. 34 tot 35 graden. Ook in het weekend tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Maar de kans op onweer wordt erg groot tegen de avond.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden, in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Men stelt nu voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboedare is overleden, dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in dat vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopig akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropend worden en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook zijn sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend en vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Nog droog en koelt niet veel af vannacht. De temperatuur rond 18 graden. Voor de nacht dus. Morgen opnieuw veel zon. 31 tot 32 graden. Vrijdag nog warmer. 34 tot 35 graden. Ook in het weekend tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Maar de kans op onweer wordt erg groot tegen de avond.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het klimteam van hulpverlening Zone Oost heeft gisteren geoefend aan de Maagdentoren in Zichem. Het klimteam is een speciale eenheid binnen de brandweer die ter plaatse komt als mensen geëvacueerd moeten worden op plaatsen waar de brandweerwagen niet kan komen. De Maagdentoren in Zichem is dan ook een uitstekende locatie om die technieken te onderhouden en goed op elkaar ingespeeld te blijven. De stad Beringen test nieuwe methodes om de Japanse duizendknoop aan te pakken. Dat is een beetje een vervelende invasieve plant. Die duikt intussen op meer dan 20 locaties op in Beringen en kan schade veroorzaken aan wegen, riolering en andere infrastructuur. Omdat er geen pasklare oplossing bestaat, experimenteert Beringen met verschillende technieken. Zo wordt op sommige plaatsen de plant afgedekt om de groei te stoppen. Dit najaar start ook een proefproject waarbij hazelaars worden aangeplant om de duizendknoop via natuurlijke schaduwgroei terug te dringen. Trouwens, Beringen is niet alleen, want ook in Aarschot heeft men problemen met die plant. Ja, de Japanse duizendknoop, die legt ons een beetje in de knoop, zeg maar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n fouten of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. Daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
5: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
6: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match hebben kunnen doen.
7: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
4: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama. Die eindigde met 1-0 voor Ghana. Zonnig en warm vandaag. Maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon. Daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

You made me feel alive.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En er ligt de snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt Highland-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
4: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
3: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
6: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
7: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match hebben kunnen doen.
8: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
3: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

Het Festival der Vloemingen tussen nu en 9 uur met dat ene doel voor ogen. Strak voor ogen, Lady Love. En al de rest, mag je hebben, maar Lady Love, daar gaat dit programma voor. Dankjewel, Lou Rolls.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Blijven doorgaan, blijven pushen. Keep on rocking me, baby. De Steve Miller Band. A thing of beauty is a joy forever. Het festival der Vloemingen met een aparte vrouw die mij wat doet denken aan Mademoiselle Ninette. Want het is niet net, want Joke zit met spinrag in de haren. Zoveel vrouwen met spinrag in de haren ken ik niet, maar hij wel. Het is Jan de Wilde. Joke.

Joke, Joke van Jan de Wilde. En Jan de Wilde vertoeft nog steeds in Aichem. Dat is bij u niet in de buurt, dat is Oost-Vlaanderen in de omgeving van Herzelen. En als u daar ooit gaat wandelen, want het is een fijn wandelgebied hoor, dan moet u daar zeker eens binnenspringen in het Aichems caféke onder de kerktoren. Echt waar, het is een aanrader hè. De Dolly Dots op Radio Demerstad, All the Roses. Break.

Foreigner als een vreemde eend in de bijt op Radio Demerstad in het festival. Meegezongen, geen gemakkelijke. Die rock is moeilijk. Hè? You're as cold as ice. En dat interesseert ons mannen zo niet. Vrouwen die als een frigoken zijn. Wij hebben liever een radiateurke. Als het voor u hetzelfde is. Opstaan doe je met Radio Demerstad en met Kylie Minogue. She's got to be certain.

0: Cupid, hey Cupid, I've loved you for a very long time. De Spinners, die hebben wel iets, hè, die zwarte mannen. Maar ze moeten kunnen zingen, hè. Dan heb ik ze graag, hè, als ze zingen. Dit waren nu toevallig ook Spinners, Spinners en Wevers. Dat ligt wat bij elkaar. Daar heb ik wel mijn bedenkingen bij, maar goed, ik kan hier niet alles compleet uit de doeken doen. Radio moet nog wat mysterieus blijven.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Ja. Slup de gaan daar nog altijd mee aan mijn hond, joh. Ja,
0: en je mag ook geen privévragen stellen.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Zo zijn we, dat doen we. Let the music play. Ik heb het heel goed gehoord en Barry White. En er moet wel wat tussen, hè. Wat er tussen zit is Radio Demerstad, want hier hoor jij thuis. En zo maken wij radio onder meer ook voor eenzame mensen, echt waar. Ik heb zelfs een koppel geweten, die waren allebei eenzame. Die waren dan tweezaam eigenlijk, dat bestaat ook, hè. Juice House, dat helpt allemaal om de mensen korter bij elkaar te brengen, jongens. The games that people play. Let's

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

Het valt af en toe wel eens gratis in uw brievenbus. Drukwerk, schijn een lichtje op mij. Nu viel het uit uw radio, via Radio Demerstad. Het wereldnieuws komt er ook aan. Dat wordt voor ons verzameld door de mannen van Belga. En we doen nog Lionel Richie met Running With The Night.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuwjaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
4: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
3: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de UNIF op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

Laat het maar vloeien, laat het maar stromen hier in het eenstromenland, het Demerland, met de Bellamy Brothers. Een hele goede morgen, de zomer van 2026. Claire,

Maître, maître, protocolair, nog tot een uur of negen. Radio Demerstad, het is om mee te zingen, of anders niet. Ashford & Simpson, solid as a rock. Crystal Waters doet de Gypsy Woman, de zigeunervrouw. En er is Chris Rea, die luistert met een stethoscoop en ja, hij hoort het. I can hear your heartbeat.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

Ashford en Simpson in het kader van Wie zijn vrouw heeft meegenomen, is nog nooit te laat thuisgekomen. Solid as a rock. En wie is er je pilot of the airwaves? Nog tot 9 uur. Denk daar maar eens over na.

Uit een tijd toen de radio nog aan elkaar hing van de verzoekplaatjes. Charlie Dore en The Pilot of the Airwaves. Maar het kan, hè, pas op, hè. Hoort u graag een keer Ringo Willy Cat met Trobel Puresti Zuilen? Dan breng ik dat voor elkaar.

0: Nee hoor, I won't let you down. Deze radio brengt je nooit down, down, deeper and down. We crick you up with everything that we have, eventueel met een...
1: I love the smell of Rudy in the morning.
2: The big Rudy Ben Vlaanderen.
0: En als het moet, doen we dat zelfs in een fles voor u, hè. Dat kan allemaal, hè. Je moet maar spreken, hè. Trini Lopez neemt ons mee naar 1966, naar een van zijn oude lieven. Die luisterde naar de

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: In Vlaams-Brabant en Limburg. Classic Hits.

zomer, dat hadden wij besteld. Dat moet het zijn. André Hazes, leef alsof het je laatste dag is. Maak je pensioen met overtuiging op. Dit is Radio Demerstad en Cliff Richard heeft weer een ontdekking gedaan op het amoureuze vlak. Oh, en hij is onder de indruk. Baby, you are dynamite.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Doe met ons mee, Come Dancing in the Kings. Op Radio Demerstad in het Demerland, verspreid via FM. Op DAB+ in Vlaams-Brabant en ook via de livestream. En als dat er ook niet is, dan heeft uw leven geen enkele zin meer.

We doen er nog eentje, hè, om het af te leren. Hè. Ik heb nog een bisnummertje van Australische jongetjes van Air Supply. Kunnen wij daarmee leven? Ja, daar kunnen wij mee leven, al zijn we lost in love. Maar ik vind u morgen weer hier op Demerstad.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
4: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
3: En hij wil ook dat beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daar voor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
5: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
3: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Sinds gisteren kan je in Vlaanderen naar Toy Story 5 gaan kijken. Die wordt getoond in alle Belgische bioscopen. Ondertussen zijn ook de examens begonnen voor de jongens en meisjes. En kan de film eigenlijk wel zorgen voor de nodige afwisselingen? Taylor Swift heeft ondertussen ook bevestigd dat ze een nummer geschreven heeft voor de soundtrack van die Toy Story 5. Want zover zijn ze ondertussen al. Hè. Ik ben klaar voor nieuwe verhalen op de werkvloer en met classics zoals deze Viola Wills. If you could read my mind. Het is donderdag voormiddag. Dankjewel Rudy voor het festival. Het is nu al

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Volg ons op Facebook. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Precious Wilson, 1979 was dat. De classics op de werkvloer op donderdag voormiddag vandaag 18 juni. Straks weer nieuwe verhalen op die werkvloer. Distillery de Limburg, dat is een bedrijfje van Jan en Jim uit Nieuwerkerken. Zij produceren daar ambachtelijke likeuren en distillaten van haspengouws fruit. De beursgenoteerde groep boven brouwerij Haagt denkt hardop na over de toekomst van de brouwerij. Ja, misschien wordt de brouwerij in Haagt wel verkocht. Hier hoor je nog eens wat op de werkvloer bij Radio Demerstad met muziek van Level 42.

Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.

0: dat is zo'n amazing momentje. Donderdag voormiddag bij Radio Demerstad. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Needles and Pins. En weet je, een classic uit 1964.
1: De werkvloer.
0: Vorige week opende Jiske nieuwe winkel in Sint-Truiden. Dan ze deden dat op de voormalige locatie van Leenbakker. Jisk, blijf maar groeien in ons land. Er zijn nu al 79 winkels en de ambitie is om er 125 te hebben. De winkel in Sint-Truiden geeft werk aan een tiental personen uit de regio.
1: De werkvloer.
0: En vorige week opende het Zeppers Kremeke. Chloe heeft daarmee haar droom laten uitkomen. Ze is nog maar 19 jaar en ze opende vorige week dinsdag haar eigen ijssalon in de Stippelstraat van Zepperen bij Sint-Truiden. Ze serveert huisgemaakt ijs, desserts en warme maaltijden. Met een ruime zaal en een terras wil ze eigenlijk een ontmoetingsplek maken voor alle bewoners van Zepperen en de bezoekers. Haar ervaring en haar opleiding in de horeca, die vormen nu toch wel een stevige basis om haar droom verder te laten ontwikkelen. Want die droom is werkelijkheid geworden op 9 juni.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijst

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

De Classics at Work en de verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit is de werkvloer bij Radio Demerstad. Rocky Sharp en The Replays waren dat uit het begin van de jaren 80. Zondagavond, dan speelden onze Rode Duivels een volgende wedstrijd op het WK. Zondagavond om 9 uur spelen we tegen Iran. Je kan op groot scherm gaan kijken op het marktplein van Beringen, op de Grote Markt in Diest, in het centrum van Engsbergen, want daar is kermis het komende weekend. En ook daar hebben ze nu een groot scherm bijgezet. En er staat ook een groot scherm bij de scouts in Lovenjoel bij Bierbeek. Informatie daarover lees je op de Facebookpagina van de scouts De Toekan. En hiermee blikken we terug naar het einde van de 90's. Dit zijn de drie broers.

0: Voilà, met dit tempo gaan we naar de koffiecorner. Het zal snel 9:45 zijn dan, denk ik. Ja, want we gaan het hebben over factuurphishing. De federale politie waarschuwt voor een snelle toename van die vorm van phishing. Straks dus meer.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: De beursgenoteerde groep boven brouwerij Haagt denkt hardop na over de toekomst. Misschien wordt de brouwerij in Haagt wel verkocht. De lange termijnvisie blijft gericht natuurlijk op een financieel gezond bedrijf, met de focus op sleutelmerken en alcoholvrije bieren. Maar uit de voorbije maanden is toch gebleken dat dat niet zo'n gemakkelijke oefening is. Dus alle mogelijkheden, samenwerking, fusies of verkoop van de brouwerij, alle mogelijkheden liggen op tafel. Het regionale nieuws, dat krijg je van Chris van Opstal hier bij Radio Demerstad, zometeen om 10:00. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Politie Hageland waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agenten. Dit afgelopen weekend zijn er verschillende meldingen binnengekomen bij de politie. De criminelen bellen slachtoffers op of komen tot aan je deur. Zo willen ze bankgegevens, pincodes of geld ontfutselen. De politie maakt duidelijk dat ze nooit vragen om telefonisch bankgegevens of andere gevoelige info door te geven. En een echte politieagent draagt altijd een uniform en heeft altijd een dienstkaart bij zich waar je naar kan vragen. Bij twijfel contacteer je best de politie. Ben je van plan om je auto de komende twee weekends op een carpoolparking te parkeren in Limburg? Even opletten, want het agentschap Wegen en Verkeer zal in de nachten van 19 op 20 en 26 op 27 juni de carpoolparkings in Limburg reinigen. Tijdens de reinigingswerken is het verboden te parkeren op de parkings. In de nacht van vrijdag 19 op 20 juni gaat het om de carpoolparkings in Paal, Halen, Hasselt, Zolder en Maasmechelen. In de nacht van 26 op 27 juni zijn de parkings in Genk, Houthalen, Lumme, Diepenbeek en Tongeren aan de beurt. Parkeren kan dan niet van 20 uur op zaterdag tot 6 uur 's ochtends op zondag.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op de camping van metalfestival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
5: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
4: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig zijn. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

0: Vanessa Paradis was toen amper 17 jaar. Zo jong en wat onervaren. Ze leerde Lenny Kravitz kennen en die zorgde wel voor de grote doorbraak in haar carrière. Jules Taxi uit 1987. Classics
1: at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: Terug welkom op de werkvloer na het nieuws van 10 uur. De federale politie waarschuwt ons allemaal voor een snelle toename aan factuurphishing. Vervalste facturen, opgemaakt met AI, die via jouw mailbox binnenkomen en waarvan jij denkt dat het echte facturen zijn. We gaan erover praten, zometeen in de koffiecorner.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Is dat toch de zomerhit geweest, hè, van 1979 in de Lage Landen. Oh, wekenlang hoog in de hitparade in Nederland, maar ook hier in Vlaanderen. En bijna elke week waren ze te zien in Topop bij Ad Visser, Earth and Fire en Weekend. Radio Demerstad, de koffiecorner is open. Kom binnen en zet u. Bruce Hornsby and the Range komen eraan. Good Golly, Miss Molly en Alana Miles. Waar is de tijd van Black Velvet?

kan je veel tijd en moeite en geld besparen. Ze sturen die vervalste facturen door of ze plaatsen die in een mailbox, dus bij u. De federale politie vraagt om de wachtwoorden dan toch nog maar eens te wijzigen. Ja, toch heel regelmatig moet je dat doen, hè. Dubbel te checken bij verdachte wijzigingen. En als je wat opmerkt, altijd klacht neerleggen bij de politie om zo dan uiteraard toch de moeite te doen om die fishers, om die oplichters te pakken te krijgen. Dus we moeten uitkijken naar factuurfishing volgens de federale politie.

Donderdag voormiddag, fijn dat u meeluistert naar de werkvloer. Het is Radio Demerstad wat opstaat. In de wagen, thuis en op kantoor. Bruce Hornsby and the Range uit de 80s en The Way It Is. Ja, dit is zoals het is. De classics op de werkvloer. Met de verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. En daar de informatie bij voor de werknemers uit die ondernemingen. Bruce Hornsby. Maar we hebben ook nieuws over een andere Bruce. Springsteen uiteraard. Hè. Hij heeft tijdens een optreden in Washington alweer kritiek uit op het Witte Huis en de zittende president. Ja, hij doet dat regelmatig. Hè. Hij speelde een aantal politiek getinde nummers zoals American Skin en zijn recente Streets of Minneapolis. Deze Amerikaanse tragedie kan alleen gestopt worden door ons, zei Bruce Springsteen. Just by us, the American people. Niemand komt ons redden, we zullen het zelf moeten doen. 3 oktober, dan is er een eendagsfestival. Power to the People, een festival over vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en natuurlijk ook rock and roll. En Bruce Springsteen die zal daarbij zijn. 3 oktober zal dat doorgaan in Washington. En ja, Bruce Springsteen, dat is toch een man met charisma, hè? Dat is net zoals deze in de jaren 70. Julio Iglesias.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Jennifer Page was dat en Crush. We zijn deze week in de wave terechtgekomen van het WK voetbal. En ook een beetje in de wave van de koers. Want er is het Belgian Balwaze Tour deze week. Zaterdag namiddag om 14:30. Dan vertrekt de vierde rit alweer in de Pastoor Pietetlaan in Begijnendijk. En de aankomst die is rond 17:30 op de oostelijke ring rond Aarschot. Houd dus zaterdag rekening met mogelijk wat verkeershinder of oponthoud door de wielerwedstrijd. De Balwaze Belgium Tour deze week. Zondagochtend vanaf 19:00 dan vertrekken de gravel-specialisten aan de Demervallei in Aarschot voor dwars door het Hageland. Er is een parcours van 65, 95 en 125 kilometer, maar er is ook een familieritje van 25 kilometer. Dus de gravel-specialisten zondagochtend vanaf 19:00 aan de Demervallei in Aarschot. Ja, het is deze week een en al sport, hè. Als je wint, maar dan heb je wel vrienden.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.

Het was 1965, Barry Maguire. Een van de classics op de werkvloer op deze donderdagvoormiddag. Maar het aperitief is bijna klaar. We hadden het over factuurphishing in de koffiecorner. De federale politie waarschuwt ons voor een snelle toename van die vorm van phishing. Vervalste facturen die in de mailbox binnenkomen. De beursgenoteerde groep boven brouwerij Haagt denkt hardop na. En misschien wordt de brouwerij in Haagt wel verkocht. Distillerie De Limburg, dat is een bedrijfje van Jan en Jim uit Nieuwerkerken. Zij produceren ambachtelijke likeuren en distillaten van haspengausfruit. Dat gaat smaken, hè, Kurt? Allee, vooruit, laat het maar komen. Ik wens je een hele fijne donderdag.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest is de eerste in Oost-Brabant die het vernieuwde label Diervriendelijke Gemeente in ontvangst mocht nemen. Het keurmerk werd enkele jaren geleden aangescherpt om beter aan te sluiten bij de hedendaagse wetgeving en de maatschappelijke normen. Zo worden ratten in Diest niet langer bestreden met vergif, zegt schepen van dierenwelzijn Bert Pietijan, maar worden er aangepaste vallen gezet. In ons land werden vorig jaar meer dan 2000 woningen en appartementen van minstens 1 miljoen euro verkocht. Dat is een record en een stijging met 27% tegenover 2024. Ook in Vlaanderen zat de markt voor luxe vastgoed in de lift. Maar toch blijft Limburg achter op de andere Vlaamse provincies, blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Door Christie's International Real Estate Belgium, onderdeel van Hielewaere Vastgoed. In Limburg wisselden vorig jaar 56 miljoen panden van eigenaar tegenover 50 een jaar eerder. Dat is een stijging van 12%, maar dan weer wel de laagste groei van alle Vlaamse provincies.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op de camping van metalfestival Graspop is iemand overleden. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar is de man vanmorgen gestorven. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linden van Randstad.
5: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
4: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, we zijn al een heel klein beetje aan het aftellen, aan het uitkijken, zeg maar, naar het komende weekend. En we begonnen dan ook met zo'n typisch weekendpleitje. Blame it on the boogie, dat waren de Jacksons. Goedemorgen, aperitief is dit het programma dat elke maandag tot vrijdag te beluisteren is tussen 11 en 12. Hier natuurlijk bij Radio Demerstad.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Is dat niet slaapwandelen? Talking in your sleep? Dat waren de Romantics. Nemerstad Radio met de beste classics. Anita Ward, zodat ik ring my bell tingelingeling. Nou, dit hier Renia Renato en Save Your Love. Save

0: Goedendag.
1: And I know there is something going on. Van vrijdag 19 tot en met maandag 22 juni is er ook het een en ander te beleven. Er is dan onder meer Engsbergen Kermis. Vrijdag om 20 uur begint dat allemaal met een karaoke. Er is zaterdag een discobar. En zondag kan u onder meer kijken om 21 uur naar de voetbalwedstrijd België-Iran. En maandag om 17 uur dan sluit de kermis af met onder meer eierwerpen. Bill Tura had ooit een duetje met Bonnie Sinclair. En dit is daarvan het resultaat. Gelukkig samen.
2: Gisteren

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja,

Een aantal jaar geleden zag ik hem nog in zaal Roma in Antwerpen. En ik moet zeggen, nog altijd geweldig dynamisch, die Billy Ocean. Ook nog altijd goed bij stem. Ook al dik in de 70, die Billy Ocean. Je hoort hem nog eens met Get Out of My Dreams, Get Into My Car hier bij Radio Demerstad. Hey, fijn dat u allemaal luistert. Aperitieven, dat doet u met het programma Aperitief. En als je dat aan het doen bent, wel geniet ervan. Luister mee, Franstalige muziek vandaag. Onder meer van Milan Vermeer. Hier is er nog eens met Libertine.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.

Het is bijna weer het einde van het programma Aperitief. Maar morgen om 11 uur, dan zijn we natuurlijk weer op post. Ook dan weer tussen 11 en 12 met onder meer het aperitief van de week om het weekend goed in te zetten. Beginnen doen we met dit groepje. In augustus zijn ze live te horen en te zien in Paradiso in Amsterdam. Zeker niet te missen. Change. En je hoort ze nog eens met It's a Lover's Holiday. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine neemt jaar na jaar toe. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders al eens ketamine gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochens Grote van het VAD.
4: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
3: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
5: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
3: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. Een van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. En zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.

0: Hebben we deze week wat met de Pet Shop Boys? Nee, helemaal niet. Het is een groep die heel wat hits heeft en dan komen die inderdaad wel wat vaker voorbij. Always on my mind, dat was hun versie van dat nummer in 1987. Goedemiddag overigens en welkom bij De Middag op Donderdag.
1: De Middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
2: 2

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
1: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Sweet en de Ballroom Blitz. Ja, ik kan daar niet genoeg van krijgen, van muziek van de Sweet. Vandaar dat we ze hier wel wat vaker laten voorbij komen, zeker. Zaterdag aanstaande 20 juni om 20 uur brengt Urbanus zijn Best of Tournee in het Trixo Theater in Hasselt. Zijn er nog kaarten voor? Even googelen, dan weet u het antwoord.

1968 werd Parijs wakker om 5 uur. Dat zal ondertussen ook al wel een beetje later geworden zijn, zeker. Dat was Jacques Dutronc. Daarvoor ook nog Johnny Rodriguez en orkestra met Hey Mayo. Een nummer dat u waarschijnlijk hebt meegezongen. Volgende duo, legendarisch, Joe Cocker en Jennifer Warnes.

John Jett and the Black Hearts en I Love Rock and Roll. Anderen houden dan weer van comedy. En daarvoor moet je morgen 19 juni om 20 uur naar de bibliotheek van Kortenake. Daar is dan een comedyparade met onder andere Jeroen Maris, Jeroen Dijk en Ali Hamani. De inkom is gratis.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Fortunes en You've Got Your Troubles and I've Got Mine. En we moeten ze allemaal ieder voor zich oplossen. Dan komt het allemaal goed in deze wereld. Dit uur gaan we afsluiten met Annie Lennox en Dave Stewart. En Here Comes the Rain Again. Unit Mix. Tot straks.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Francken.
4: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
3: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochens Grote van het VAD.
5: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
3: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor. En 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Madonna en Express Yourself. Of zoals het eigenlijk bedoelde, laat jezelf maar eens goed gaan. Hou je zeker niet in. Net als hetgeen wat wij ook gaan doen tot 2 uur vanmiddag nog.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten. Dit zijn John Paul, George en Ringo. Jazeker, de Beatles.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je hart.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

noemde zich M en ze hadden het over pop music. Het was toen eind jaren 70 en het werd een gigantisch grote hit. Een jaar of 5 later waren er de Harry's en Digi Lee op het Songfestival. Zij waren degene die we er net voor hoorden. Met de Fat Larry's Band en Zoom gaan we zo dadelijk verder. Maar nog even meegeven dat u vanavond tussen 17 en 21 uur naar de geanimeerde braderie kan. Georganiseerd door de Middenstandsraad van Herk de Stad. De toegang is gratis.

Radio Dato en Happy Hour. Two drinks for the price of one. Of elders wat anders. Hè. Dubbel voor de prijs van enkel, zoals dat heet. En bij de volgende zetten we het paard even opzij, want dit is bijzonder mooi hoor. De versie van Jambalaya on the Bayou van de Blue Ridge Rangers. Goodbye.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jan Leijers en Paul Michiels, a Soul Sister met z'n tweeën. En a True Before We Started. Zaterdag aanstaande, 20 juni om 14 uur... vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling... met de focus op 100 jaar sociaal wonen in de tuinwijk van Aarschot. En dan naar een man die met zichzelf een klein beetje lacht. Willem Duin.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

16 augustus 1977. Een memorabele dag voor de fans van Elvis Presley, want hun idool overleed toen. Elvis Presley, die 2 jaar eerder dit nummer nog maakte dat we net hoorden, My Boy. Met de Night Fever en de Bee Gees sluiten we af. Morgen komen we nog 1 keer bij u langs. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er zijn in 2025 in de provincie Vlaams-Brabant 12% meer fietsers geteld dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams-Brabant zelf. Meer en meer mensen kiezen dus voor de fiets en dat komt ook omdat de fietsinfrastructuur jaar na jaar wordt uitgebreid. Het drukste punt in Vlaams-Brabant is de AB InBev-fabriek in Leuven. Daar fietsen ook 1/5 meer mensen dan het jaar voordien. Bijna 5.500 per dag, gevolgd door de Martelarenlaan op plaats 2. Het Brugbergpad in Kesselo en het Stoemperspad aan de Tivolibrug in Leuven staan op 3 en 4. Het Brandpad aan de Vaart richting Herend sluit de top 5 af. Politie Limburg-regio Hoofdstad lanceert een nieuwe campagne tegen afleiding in het verkeer, specifiek gericht op fietsers. Van januari tot nu waren fietsers betrokken bij 44% van de verkeersongevallen met gewonden. Daarom wil de politie extra sensibiliseren. De campagne heeft bijzondere aandacht voor jongeren omdat ze het vaakst gebruik maken van hun gsm of de hoofdtelefoon op de fiets. En echt veilig is dat niet natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
5: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
4: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf nog aan.

0: Een nummer over een tiener waarvan de ouders zich zorgen maken omdat ze zich een beetje afvragen wat die 's nachts allemaal uitspookt. Vandaar Bad Boys was een nummer geschreven door George Michael. Je hoorde Wham uit 1983. Het is net 2 uur voorbij. Patrick van Laar, bedankt voor de middag. En vanaf nu is het siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot.
0: We blikken straks ook een beetje terug. We gaan eens kijken naar de feiten van de 18e juni. U krijgt van ons ook het weerbericht. En uiteraard heel veel classic hits. Hart komt eraan met Alone. En ik wens u allemaal een hele goede middag.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricsters met verstand van zaken.

Ja, iedereen komt dat wel eens tegen. Hè. Je probeert een ander te begrijpen, omdat je voelt, die zit in de problemen en je wil helpen. Maar ja, het lukt allemaal niet zo goed. If she knew what she wants, je hoorde de stem van Susanna Hoffs, de liedzangeres bij The Bengals, in dit nummer in 1986. En daarvoor dat mooie Anak van Freddy Aguilar. En daarmee is het tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot. En we gaan terug naar 18 april 2002. Steve Fossett begint dan aan zijn zesde poging om een solo ballonvlucht uit te voeren rond de wereld. Hij had het al een paar keer geprobeerd, maar dit keer lukte het ook. En in 1995 gebeurt er een explosie in een wegrestaurant in België en daarmee komen 16 mensen om het leven. En op 18 april 1983 is Sally Ride de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Dat gebeurde aan boord van de Space Shuttle Challenger. En die werd dus gelanceerd op 18 april 1983. En president Carter en president Brezhnev ondertekenen in Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens. Dat werd ondertekend op 18 april 1979. Siesta! Jan de Groot! En nu...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: De Beach Boys en die muziek die past altijd op lekker zomerse warme dagen. Je hoorde Barbara Wren, een nummer uit 1966. En nu we het toch over het weer hebben, we gaan eens kijken hè, hoe dat gaat evolueren. Het weerbericht. Ja, vandaag blijft het in elk geval zonnig. Enkele lokale stapelwolken, maar het wordt wel zeer warm bij maxima tot 32 graden. Ook morgen opnieuw zonnig en nog warmer, 35 graden. En zaterdag is het ook opnieuw zonnig met in de namiddag en avond wel kans op lokale onweersbuien. En ook nog altijd 32 graden. En dan vanaf volgende week, vanaf maandag, neemt de onzekerheid een beetje toe. Maar het wordt waarschijnlijk nog altijd zeer warm met veel zon. De maxima schommelen dan tussen 29 en 35 graden.
1: Jan de Groot!
0: En nu, Wantanton, I Lie and I Cheat.
2: Every night.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Sheila E., nummer uit 1984, Bell of St. Mark. Morgen vindt aan Sportcentrum De Kambergen in Zelem de Zelem Zomertrun plaats. Het begint daar allemaal vanaf 6 uur. En ook morgen wordt in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Tre Chiottole gedraaid. Het gaat over een koppel die gaan uit elkaar na een onnozel ruzietje eigenlijk, maar al snel blijkt dat haar gebrek aan eetlust andere oorzaken heeft dan liefdesverdriet. Deze film morgenavond om 8 uur in Cinema Paradiso. Je kan tickets daar online bestellen of via Den Amer in Diest. En zaterdag verandert het Charles Wellensplein in Lumme in de grootste eetkamer. Dat allemaal naar aanleiding van de Tafel van Verbondenheid. Het gaat door zaterdag van 11 tot 2. En nu, op dit eigenste ogenblik, komt Chris Rea eraan met It's All Gone.

kijk, ze hebben dat een paar keer na elkaar gezongen. Dan zal het wel zo zijn. And now I am so all alone. Dat waren de Bluesbusters, nummer uit 1963. Het is bijna 3 uur gaan worden. J.J. Anderson komt eraan met zijn African Baby. En wat komt er nog aan? Het nieuws van 3 uur, zometeen.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het klimteam van hulpverlening Zone Oost heeft gisteren geoefend aan de Maagdentoren in Zichem. Het klimteam is een speciale eenheid binnen de brandweer die ter plaatse komt als mensen geëvacueerd moeten worden op plaatsen waar de brandweerwagen niet kan komen. De Maagdentoren in Zichem is dan ook een uitstekende locatie om die technieken te onderhouden en goed op elkaar ingespeeld te blijven. De stad Beringen test nieuwe methodes om de Japanse duizendknoop aan te pakken. Dat is een beetje een vervelende invasieve plant. Die duikt intussen op meer dan 20 locaties op in Beringen en kan schade veroorzaken aan wegen, riolering en andere infrastructuur. Omdat er geen pasklare oplossing bestaat, experimenteert Beringen met verschillende technieken. Zo wordt op sommige plaatsen de plant afgedekt om de groei te stoppen. Dit najaar start ook een proefproject waarbij hazelaars worden aangeplant om de duizendknoop via natuurlijke schaduwgroei terug te dringen. Trouwens, Beringen is niet alleen, want ook in Aarschot heeft men problemen met die plant. Ja, de Japanse duizendknoop, die legt ons een beetje in de knoop, zeg maar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Koning Filip heeft vanmiddag geluncht met Oekraïns president Zelensky op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Journaliste Tessa Rens.
5: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nazinderen.
4: Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. Een bekende kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer, morgen nog warmer tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: I want to know what love is. Ja, zoveel mensen als iedereen die zich deze vraag stelt in een rij zou moeten gaan staan. Het zal een lange rij zijn en als je dan uiteindelijk aan de beurt bent, zul je het nog niet weten. Dat was Foreigner.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom allemaal in onze Siesta. We hebben straks nog een opmerkelijk nieuwsfeit. We houden ook even koffiepauze. Alhoewel met dit weer zit ik te denken, zou het niet eerder een frisdrankje mogen zijn vandaag? We zullen zien straks. Nu Al Stewart en On The Border.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Volg ons op Facebook.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

560.000 euro ingezet op een haast zekere zege van Spanje tegen Kaapverdië. Maar dat is allemaal anders uitgedraaid en hij is dus zijn geld kwijt. Maar een beetje lef hebben, dat kan soms ook wel resultaat hebben, want dan was er weer iemand anders. En die had gegokt dat Spanje niet zou winnen. Die had zo'n slordige 370.000 euro ingezet. Maar omdat Spanje niet gewonnen heeft, is die persoon in één klap 4 miljoen euro rijker. Ja, al dat gokken. Je kan maar beter gokken op de classic hits bij Radio Demerstad. Er komt er weer eentje aan. James Brown.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be. Hits!

0: De Sister Sledge, nummer uit 1986, dat was Frankie. En kan er misschien iemand Frankie roepen, zou die ook niet kunnen zorgen voor koffie? Want daar is het nu eigenlijk wel de hoogste tijd voor.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, en past dat wel bij warm weer, zat ik me af te vragen. Ik heb het even opgezocht en jawel, koffie schijnt prima te zijn bij warm weer. Het is een fabel dat koffie zou uitdrogen. Het draagt juist bij aan je dagelijkse vochtbalans. Je moet er wel op letten, bij deze temperaturen geen suiker bij de koffie te doen. Hoeft voor mij ook niet, een wolkje melk is voldoende en u mag kiezen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Allemaal genoten van de koffiepauze. Ik mag het hopen. Wij draaiden ondertussen The Kinks met Dedicated Follower of Fashion. En daarvoor Richard Sanderson met Reality. En de Four Tops die waren er ook met Reach Out, I'll Be There. En dan eens kijken naar morgen. Dan treden de Yummy Mouth, Kameel en Girl House op in de Amerindiest. Dat gaat allemaal door morgenavond om 8 uur. En aanstaande zondag, dan zijn we 21 juni. Ook dan ben je in Den Amer in dienst. Welkom voor een spirituele markt van de Witches House. Het gaat daar allemaal door, zondag van 12 tot 6. En dit zijn Suzanne en Freek.

Mireille Mathieu was dat met Acropolis. Adieu, had ik dat moeten meezingen? Want ja, ik moet ook adieu zeggen. Het is bijna 4 uur. Zometeen is er Gunter Schepers met De Spits. Veel plezier met hem. En wij gaan afsluiten met Harold Melvin en de Blue Notes. En we zeggen heel graag tot morgen. Satisfaction guaranteed.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Politie Hageland waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agenten. Dit afgelopen weekend zijn er verschillende meldingen binnengekomen bij de politie. De criminelen bellen slachtoffers op of komen tot aan je deur. Zo willen ze bankgegevens, pincodes of geld ontfutselen. De politie maakt duidelijk dat ze nooit vragen om telefonisch bankgegevens of andere gevoelige info door te geven. En een echte politieagent draagt altijd een uniform en heeft altijd een dienstkaart bij zich waar je naar kan vragen. Bij twijfel contacteer je best de politie. Ben je van plan om je auto de komende twee weekends op een carpoolparking te parkeren in Limburg? Even opletten, want het agentschap Wegen en Verkeer zal in de nachten van 19 op 20 en 26 op 27 juni de carpoolparkings in Limburg reinigen. Tijdens de reinigingswerken is het verboden te parkeren op de parkings. In de nacht van vrijdag 19 op 20 juni gaat het om de carpoolparkings in Paal, Halen, Hasselt, Zolder en Maasmechelen. In de nacht van 26 op 27 juni zijn de parkings in Genk, Houthalen, Lumme, Diepenbeek en Tongeren aan de beurt. Parkeren kan dan niet van 20 uur op zaterdag tot 6 uur 's ochtends op zondag.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa, dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders uit Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone, een buurland van Liberia. En sport. In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera is 41 en een leerkracht LO. Hij maakt zijn debuut op een WK. Hij floot wel al op andere grote wedstrijden, de Copa America bijvoorbeeld. Dat is wat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.

0: Ons eerste tropisch dagje vandaag. Zo'n goesting in een terrasje. Ja, maar there's more to come. Vooral dit weekend. Er is wat opkomst. Er is wat hitteopkomst. Daar komt het op neer. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: De spits op donderdag hier bij Demer staat met vooral veel toffe muziek. We zijn begonnen met een portie girl power. Dat was Melissa Etheridge. En nu we het toch over de dames hebben. Deze kan fantastisch zingen. Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll.

0: Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

gesproken over geld. André van Duin die heeft in Nederland zijn grachtenpand. Die heeft een prachtig huis in Amsterdam aan de grachten. Heel groot huis, heel oud huis, heeft dat te koop gezet. Voor 6 miljoen euro, alsjeblieft. En naar het schijnt zou hij die centjes er best wel eens voor kunnen krijgen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. In het Hageland en Limburg.

0: zonnige muziek van André van Duin en Red van Lionel Richie. Dit weekend is het kermis in Engsbergen. Vanaf morgen tot en met maandag vieren ze dat daar met morgen om 8 uur karaoke. Zaterdag is er discobar, zondag om 2 uur openen de Griemenstand en het Springkasteel. En vanaf 3:30 treden de Lookies op aldaar. Om 9 uur is er de voetbalwedstrijd België-Iran. Ja, die is ook te bekijken op grootscherm. En maandag om 5 uur dan sluit de kermis af in Engsbergen met eierwerpen, gevolgd door alweer een discobar. Volop feest dit weekend. En dat bij prachtig weer. Als je er meer over wil weten, onze Frits heeft het ook mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender op onze eigen website. Dat is tot nader order radiodemerstad.be.
1: AV.

Rondje jaren 80 met de Guardian Angel en het Centerfold, de Jay Giles Band. We gaan Katrina and the Waves draaien. Walking on Sunshine zou voor de hand liggend zijn, maar dat doen we vandaag eens niet. Nee, we spelen die van het Songfestival.

0: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Ja!

van huis gaan ze op een zeer interessante manier om met de hitte van de komende dagen. Want ze stellen een stuk van de Seine open. Het kanaal Saint-Martin voor zwemmen onder toezicht om de hitte tegen te gaan. Dus de Seine is behoorlijk gezuiverd, het water van de Seine. Dus dat kan perfect. Zwemmen daar in Parijs in de Seine, dat moet toch wel een belevenis zijn.

blijft toch een geweldig nummer. Dit was Paul Young, Love Will Tear Us Apart. Zometeen is het 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar met een verse update. Want die heb je te goed. Hey.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
4: Het belangrijkste, één, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
3: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
5: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
3: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport: in de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer. Toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevige onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bee.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.

Radio Gaga van Queen, geweldig. Dat nummer, we zitten echt in de WK-sfeer, in de voetbalsfeer. En dan willen we vooral feestjes bouwen. De zomervakantie gaat ook beginnen. En ik heb hier een echte meezinger meegebracht. Christophe, zijn Sweet Caroline.

morgen wordt dat toch echt bakken en braden. Zaterdag gaat het gelukkig ietsje frisser zijn. En dat komt goed uit, want om 2 uur vertrekt op de grote markt van Aarschot, zonder tegenbericht, een gegidste wandeling met de focus op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk. Al daar meer is na te lezen in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.be. Michael Jackson, u, Liberian Girl.

Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de

Of televisie of één is dagelijkse kost naar het einde van het seizoen aan het gaan. Je hebt het misschien al gemerkt als je kijkt. Dagelijkse kost is deze dagen dagelijkse kust. Tot 26 juni kookt Jeroen Meus aan zee en zet hij gerechten op tafel die perfect passen bij de sfeer aan de Belgische kust. Dat moet je zeker eens bekijken. Ik krijg plotseling goesting in Mosselen. Of zo een zeetongske, ook lekker.

Hij speelde bij Steelers Wheel, later ging hij solo platen maken. Zijn grootste hit is ongetwijfeld Baker Street. Maar hij heeft zoveel schone muziek gemaakt. Die Jerry Rafferty, City to City uit de jaren 70, was daar nog maar een mooi voorbeeld van. Wij spelen zometeen op de radio een nummer uit 2016. Dat is André Hazes Junior met Leef. Alsof het je laatste dag is. En precies 30 jaar eerder, dan spreken we over de zomer van 1986. Amai, toen stond dit nummer in de hitparade. Miss Janet Jackson and When I Think of You.

0: Zijn uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
3: Nieuwe stad.
4: Op een vrijdag in de kroeg.

Wij vinden op het internet een top 10 terug van de populairste vakantiebestemmingen deze zomer voor de Belgen. En België zelf staat op de 10e plaats. Dus heel wat Belgen blijven in ons eigen land. Of het Costa Corniche is, dat is nog de vraag natuurlijk. Geef je even de top 3 mee. Op de 3e plaats Griekenland. En 2 en 1, ja, dat is vanzelfsprekend. Op 2 Frankrijk. En op de 1e plaats Spanje. Dan draaien we maar een zonnige plaat om de spits af te ronden. Dit is Gloria Estefan. The rhythm is gonna get you. Meer ritme is er zometeen na het nieuws van 6 uur. Want dan hoor je Willem de Groot hier op de radio. Maak er nog een leuke avond van. Tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
4: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen. Maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
3: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
5: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
3: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje. Omdat het dan nog warmer wordt, je hoort de weerman David Theenau.
6: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
3: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Herlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.

0: Times. Ja, daar kijken we natuurlijk naar uit. Ik weet niet of dat dit de snikhete weer good times zijn. In ieder geval, als je er een beetje tegen kan, wel natuurlijk. Hè. Dat waren Nile Rodgers en Bernard Edwards aan het begin van de show van deze donderdagavond, 18 juni 2026. Op het WK voetbal is de tweede speeldag op gang gefloten. En met een wedstrijd tussen twee landen die allebei hun openingswedstrijd hebben verloren. Tsjechië en het Zuid-Afrika van bondscoach onze Hugo Broos. Broos heeft heel wat wissels doorgevoerd, maar dat heeft voorlopig geen resultaat, want in de openingsfase heeft Tsjechië al meteen gescoord via Sadilek. Dus in Tsjechië tegen Zuid-Afrika staat het al 1-0, nog maar na enkele minuten spelen. Intussen dank je Gunther voor de spits en wij zijn weer samen, jawel, tot 8 uur vanavond.
1: Van 6 tot 8 met

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
9: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook.
10: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: De muziek van ene meneer Forrest, origineel van de Hughes Corporation. Maar dit was de cover uit de 80s en die heette Rock the Boat. Gisteren was er al de eerste rit van de wielerkoers de Baloise Belgium Tour in en om Scherpenheuvel. En aanstaande zaterdag dan is de vierde rit geprogrammeerd en die wordt gereden tussen Betekom en Aarschot. En dat heeft natuurlijk wel de nodige impact. We gaan het er even over hebben met de schepen van sport. Dat is Jill Schelles. Jill, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De Baloise Belgium Tour naar Aarschot. Dat is wel belangrijk voor de stad ook om zo'n event naar Aarschot te halen.
1: Ja, de voorbije jaren deden we het eigenlijk al. En was het onder de naam dwars door het Haagland. Nu hebben ze het al laten inkantelen in de Baloise Belgium Tour. En voor ons als stad was het wel belangrijk om dat te blijven kunnen laten doorgaan. Aangezien het toch wel een mooi sportevent is dat steeds meer kijkers trekt en ook volk trekt naar de stad.
0: Ja, inderdaad. Dat heeft natuurlijk ook wel de nodige impact, hè, zo'n organisatie. Bijvoorbeeld de parking Demervallei, dat wordt een volledige event zitten, dus daar kan niet geparkeerd worden.
1: Nee, inderdaad. De parking Demervallei is ook al echt aangegeven in de stad dat die parking niet zal bereikbaar zijn, maar we voorzien wel, we stellen wel andere parkings open in de stad, zoals de Cite A-parking, Damiaan, parking aan de Laak zitten, de NMBS-parkings, parking de Torens en nu ook bijkomend zowel Freetime, Brico als ook Green stellen hun parkings bijkomend open. Dus dat is toch wel belangrijk dat de mensen weten dat ze, als ze met de auto komen, hun auto's daar kunnen parkeren. En anders raden we aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar de stad te komen.
0: Ja, dat is inderdaad wat jullie ook aanraden, hè? Want er zijn ook wat extra fietsparkings voorzien.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oké, dus aanraden om gewoon de fiets of te voet te komen naar de stad. Het is niet alleen de rit van de Baloise Belgium Tour bij de mannen, want er is ook dwars door het Hageland bij de vrouwen, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. En dat vind ik zelf toch ook wel heel belangrijk. Steeds meer jonge vrouwen koersen. Ik zelf doe dat ook, recreatief uiteraard. Maar ik vind dat toch wel belangrijk dat jonge meisjes

0: Mooi afgesproken. De aankomst is op de oostelijke ring, dus die is ook niet te gebruiken dan, geloof ik. Hè?
1: Nee, inderdaad, dat klopt. Dus eigenlijk het stuk tussen de Langerotse Steenweg en de Schoonhovendreef is volledig afgesloten voor verkeer. Eigenlijk is alles aan de oostelijke ring dus niet bereikbaar en zal dat het verkeer omgeleid worden. Daar zal ook politie aanwezig zijn om die omleidingen goed in goede banen te leiden. Maar de stad is wel nog altijd bereikbaar via de andere kant. Dus als mensen naar de stad willen komen om te winkelen of om naar de koers te kijken, dan kan dat nog altijd.
0: Oké, dus dat is nog allemaal mogelijk. Alle info is trouwens gebundeld op jullie website. Hè? De website van de stad aarschot.be. Kunnen de mensen alles nalezen. Goed, Jill, dank je voor de toelichting en heel veel succes zaterdag met de organisatie.
1: Dat is graag gedaan.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Goeie avond nog.
1: Dag,
0: hè.
1: Dag. Later. Dag. Dag.
0: Dat was Jill Schelles, de schepen van sport van de Aarschot. En zij is natuurlijk trots op die organisatie dwars door het Hageland voor de vrouwen en de vierde rit van de Balwaase Belgium Tour voor de mannen. En nu naar Paul McCartney, die vandaag 84 wordt.

denk dat hij af en toe ook wel eens wat gesnoven heeft. Sir Paul McCartney. Dit was hij samen met de Wings en Hi, Hi, Hi. En McCartney, Sir McCartney, wordt vandaag 84 geproficiat. Sir Paul. En dit is John Paul Young.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

De opvolger van, ik ben de titel, ik wil je natuurlijk, hè, zo jong uit dat succesvolle album van de Kreuners uit 1990. En het is nog altijd 1-0 in Tsjechië, Zuid-Afrika, dus voorlopig kunnen de mannen van Hugo Broos niet veel klaarmaken tegen de ploeg uit Tsjechië. Intussen is er ook is de kalender bekendgemaakt door de Pro League voor de start van de competitie. En we hebben gezien dat Sint-Truiden in zijn openingswedstrijd op 7 augustus of 8 augustus het moet opnemen tegen debutant Lommel. Meteen een Limburgse derby dus aan het begin van de competitie in de Jupiler Pro League. STVV tegen Lommel op zaterdag 8 augustus om 8:45. In de Challenger Pro League dan, daar speelt Hasselt zijn eerste wedstrijd op 6 september uit bij Zelzate. Sporting Hasselt, gepromoveerd uit de eerste amateurklasse en dus voor het eerst uitkomend in het profvoetbal in 1B, de Challenger Pro League heet dat dan. En Zelzate, dat is dus de eerste tegenstander, maar eerst dus wel een uitwedstrijd. Voor de filmliefhebbers is er morgenavond in Cinema Paradiso om 8:00 Tre Ciotole. Het gaat over Marta en Antonio die uit elkaar zijn na een banaal ruzietje. Maar al snel blijkt dat gebrek aan eetlust bij de dame niet toe te schrijven is aan liefdesverdriet. Tre Ciotole, morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. En kan je morgen niet, dan kan je vanavond al gaan kijken naar diezelfde film in de UGC Cinemas in Aarschot. Vanavond al om 8:00. En nu naar een madame die debuteerde bij Yazoo en nadien solo ging. Alison Moyet wordt 65. Dit is Week in the Presence of Beauty.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. De mooie.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersche

Een productie van de Bee Gees. En dat hoorde je natuurlijk, want de Gibbroertjes zongen ook mee in het achtergrondkoor van Diana Ross. Dat was de Chain Reaction. En het werd een dikke hit in 1985. La Ross komt trouwens op 31 juli naar de Lokerse feesten. En wat is er allemaal te beleven? Het is intussen rust in Zuid-Afrika tegen, of Tsjechië tegen Zuid-Afrika. De tweede speeldag op het WK voetbal. Tsjechië leidt met 1-0. Morgen wordt het een snikhete dag en toch zijn er wel loopwedstrijden gepland. De Zelum Zomert Run bijvoorbeeld aan sportcentrum De Kambergen. Er is de Karamellenrun voor de allerkleinste. Een kwartiertje later de Kids Run over 400 of 800 meter. En om 19 uur de eigenlijke run over 2, 4, 6, 8 of 10 kilometer. Het is toch een beetje afwachten natuurlijk wat het weer zal doen. Hè, want er is ook onweer voorspeld. Niet alleen vanavond, maar ook morgenavond. En nu, er zijn 2-jarigen die 50 worden. Laura Lin is er eentje van, maar ook Christophe wordt 50.

Wel mooi, hè? Uit de gelijknamige film A Star Is Born, de remake uit 2018... met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrol. En dit was daaruit een dikke hit, hè? Always Remember Us This Way. En we zullen dat zeker niet vergeten. En er is natuurlijk wat te beleven, want we krijgen dit weekend het begin van de zomer, de langste dag. En dat is onder andere te vieren in Diest met de Supermercado. Die opent morgen om 4:00. Zaterdag en zondag kan je er terecht voor animatie vanaf 13:00. Toegang is gratis. En het volledige programma dat vind je op de website van de stad Diest. diest.be/supermercado. Zometeen een regionale nieuwsupdate. Ook het wereldnieuws van de Belga-redactie komt eraan. En daarna hebben we nog een uurtje. Dus heel graag tot zo!

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Energiebedrijf Storm wil 3 windmolens bouwen op de grens tussen Londen en Linter. Die zouden 200 meter hoog zijn en energie opwekken voor 15.000 gezinnen. Het bedrijf wil deze zomer een vergunning aanvragen en in 2028 starten met de bouw van de windmolens. Dus even kijken of er hier geen bewoners zijn die bezwaren gaan maken, want dat is tegenwoordig wel te verwachten. Sint-Truiden heeft er met Corvan Art een nieuwe galerie voor moderne en hedendaagse kunst bij. Een onafhankelijke kunstruimte wil kunstenaars, verzamelaars en kunstliefhebbers samenbrengen via een programma van tentoonstellingen, geselecteerde kunstwerken en culturele ontmoetingen. De galerie is gevestigd in een voormalig meubelpand dat volgens initiatiefnemer en kunstverzamelaar Christian Korthouts bewust werd gekozen omwille van de ruime indeling en de huiselijke uitstraling. De locatie biedt plaats aan uiteenlopende kunstvormen en moet bezoekers op een toegankelijke manier laten kennismaken met zowel moderne als hedendaagse kunst. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de stad Sint-Truiden. Het pand was vroeger inderdaad een meubelwinkel en heeft daardoor een mooie warme uitstraling. Zo zeggen de mensen die er al geweest zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
5: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
4: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 km per uur. Weerman David Tenau.
6: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van de zekere onvoorspelbaarheid.
4: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zoonjewoud en het Warandepark bijvoorbeeld. Ze gaan toe tot morgen vroeg. Er worden windstoten verwacht tot 90 km per uur. En sport, Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En Tim Herlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn 6e overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, ze verwacht duidelijk een telefoontje. De Italiaanse Spanja, ooit nog deel uitgemaakt van Fun Fun. Het groepje van Happy Station en Color My Love. Dit was Call Me en zo begonnen we aan deel 2 van de show van deze 18e juni. Welkom bij Demerstad.
1: Willem Wilders Show. Van 6 tot 8 met

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Mr. Ian Dury. En dat was hij samen met zijn blockheads. Sex and Drugs and Rock'n'Roll was een van de twee hits die hij scoorde. Hij had ook nog een dikke hit met Hit Me With Your Rhythm Sticks. We hadden het al, of in het nieuws hadden we het al, over de Baloise Belgium Tour. Maar er is ook de ronde van Zwitserland. Tweede rit vandaag, gewonnen door de Fransman Romain Grégoire. Beste Belg was Emile Verstringen op de 7e plaats. Tadej Pogacar werd 8e en behoudt de leiderstrui. Beste Belg in het klassement is Ilan van Wilder. Hij is 6e. Vandaag eindigde hij 13e. Maar Pogacar die heeft andere zorgen, want zijn vriendin die kwam vandaag te val in de ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Urska Zygaard die belandde op 1 kilometer van het einde, reed ze over een verkeersdrempel en daar viel ze. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis en daar werd een kaakbeenbreuk vastgesteld. Dus toch een beetje andere zorgen voor Tadej Pogacar. Maar voorlopig blijft hij inderdaad wel aan kop in het klassement van de Ronde van Zwitserland. Het is 18 juni en 15 jaar geleden in 2011 overleed saxofonist Clarence Clemons. Hij speelde sax bij de begeleidingsband van Bruce Springsteen. Hij werd 69 en 40 jaar geleden nam hij dit nummer op.

Ja, ze waren goede vrienden, hè? Clarence Clemens, 15 jaar geleden overleden. Hij nam dit nummer op 40 jaar terug samen met Jackson Browne over hun vriendschap You're a Friend of Mine. En morgenavond dan begint in Beringen Beach. Het centrum wordt dus omgetoverd tot een heus strand. Het begint morgen met een beachparty, een avondmarkt en een kermis. Zaterdag om 2:00 is het aan de kinderen met een kindermarkt, een discoshow en een kids run. En om 4:00 gaat de city run van start over 5 of 10 kilometer. Zondagavond kan je in Beringen de match van de Rode Duivels tegen Iran bekijken op groot scherm. Het volledige programma van Beringen Beach vind je op visitberingen.be/beringenbeach. En nu naar de pioniers van de glamrock begin van de jaren 70. Mark Bolan en T-Rex, Get It On.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

moest maar 3 keer kloppen op de zoldering en dan kwam die langs. Not 3 times on the ceiling if you want me. Tony Orlando en Don. Hou je van kermis, dan moet je dit weekend in Engsbergen zijn. Begint morgenavond met karaoke. Zaterdag is er discobar. En zondag om 2 uur openen de Griemenstand en het Springkasteel voor de kids. Vanaf 3:30 optreden van de Looks. En om 9:00 kan je de voetbalwedstrijd België-Iran ook in Engsbergen op groot scherm bekijken. Maandag sluit de kermis met eierwerpen en discobar vanaf 5:00. En nu brengen we hulde aan Peter Allen. De man overleed op 18 juni 1992. Hij was er maar 48. Peter Allen was ook 7 jaar getrouwd met musicalster Liza Minnelli. En bij ons is hij vooral bekend van dit nummer uit de 70s. I Go to Rio de Janeiro.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Een nummer van Gene Pitney en samen met Mark Almond van Softcell nam hij het nummer eind jaren 80 opnieuw op en met succes. Something's Gotten Hold of My Heart. We zitten in de toegevoegde tijd van Tsjechië, Zuid-Afrika en jawel hoor, het team van Hugo Broos heeft gelijk kunnen maken. Via Mokuna is het 1-1. We zijn benieuwd of er nog wat bij komt in die toegevoegde tijd. Intussen genieten wij van Lou Christie en dat is de man die 1 jaar geleden overleed. Hij werd er 82 en dit is een van zijn hits, She Sold Me Magic.

Beatles en Can't Buy Me Love, met onder andere de vandaag 84 geworden Paul McCartney. Kort voor het einde, nog altijd 1-1 in Tsjechië, Zuid-Afrika. Voor ons zit het erop, ik ben er zaterdag opnieuw in Graffiti. Graag tot dan! Rock.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Met foodtruckfestivals, dorpsfeesten, openluchtcinema en een sportieve uitdaging van weerman Bram Verbrugge heeft Aarschot deze zomer een gloedgevulde evenementenkalender. We zijn er klaar voor, aldus burgemeester Rutte. Klaar voor een zomer vol beleving, sfeer en gezelligheid. De zomer van Aarschot is van ons allemaal, aldus Rutte. Een van de absolute blikvangers wordt Berg op tegen kanker op 12 en 13 september. Weerman Bram Verbrugge, jawel, die probeert dan een solo rit af te werken door 285 keer op en af te fietsen tussen de Grote Markt en de Orleanstoren, goed voor 8849 hoogtemeters. Het benefietevenement moet uitgroeien tot een warm stadsfeest en voordelen voor kom op tegen kanker. De provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning voor een nieuwe evangelische kerk in Zonhoven geweigerd. Volgens gedeputeerde Inge Moers kan het dossier niet beoordeeld worden omdat het na 7 maanden nog steeds niet volledig was.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit, of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
5: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
4: Nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom. De Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit, dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doen de top. Naast idioten noemt hij zijn kritikasters ook jaloers en dom. En Jonathan Sakhoor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. Het is drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffen. Alle info op schroffenclassic.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Of

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
4: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren. Ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
3: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hoornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in hun deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropent. En op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijk spel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Govaerts Groep.
5: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
4: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteiten en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
3: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. En het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week nog het geval zijn. Weerman David Tenau.
5: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden. En ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal. En ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
3: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropent. En in het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij de krokodillen terechtkwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En het weer nog. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond de graad of 35.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. En daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden en daar wringt het schoentje. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
4: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
3: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond de graad of 35.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond de graad of 35.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Hinnegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning, dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig opengaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de peuter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller